Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Wist je datjes? Van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Q. Q Foute Radio.
5: Q Music.
4: Proud to be Foute.
6: Yo,

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu

0: Libra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Libra.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede markt.
3: Vijf personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden twee stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bell Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maar wel maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
0: Oei.
2: Met een enkel.
0: Schat, ça va?
2: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
0: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
0: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immos Koopman!
9: Een kraan die lekt.
10: Een degel met een barst.
9: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
10: Het is tijd voor iets nieuws.
9: Of

0: Champagne. Happy bathroom to you. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Q Foute Radio.
2: Q Music is proud.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
7: wow!
6: Van Vibra.
8: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
7: Ja, ja.
8: En zaterdag Scouts Weekend.
7: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
7: wow!
6: Van Vibra.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. It's a
10: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
11: Q Foute Radio. Q Music.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Q. Fout Radio. Proud to be Fout.
2: Q Music.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Goedemorgen.
1: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar daarvoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
2: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op zee speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
1: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zultewaregem. Charleroi staat nu 4e, Zultewaregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Er klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed, niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren.

0: Maar ik geef nog niet zomaar op. Uiteindelijk nog vijfde geworden, dus wel een mooi resultaat. Maar beter dan acht, met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Nou, dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden, de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 9.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u die dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
15: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: De jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Badkamerrenovatie?
7: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
7: Renoveert uw badkamer.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
15: Q Music.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je daar minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Journaliste Jana Valken legt uit.
4: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding en hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
3: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in en de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Sexas en de Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
5: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed, niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren.

0: Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Bell Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Zie het.
3: Groter!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
7: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Are you ready?
10: Dit is Q Foute Radio.
11: Q Music.

0: alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De mistje-datjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
5: Ja.
4: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij de pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja!
5: Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be. It's a
13: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

vee van bloed en oorlog om ons heen.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Na lang protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
10: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal met de lamp blijven te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. En dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
9: De werken beginnen dan wel. Het protest is nog niet voorbij. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen zoals bedrijven dat nu al doen. Journalist Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
11: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan en ze maken daar dan winst op. De afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vernootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Dus 0 euro belasting.
9: Kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. De dag begint grijs met soms wat lichte regen. Later wordt het droger en geleidelijk ook wat zonniger, bij maximaal rond 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig tot 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag is het wisselvallig met soms regen en maximaal rond 19 graden.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Q.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.
8: Comfort.

0: 90 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajaycoup.be. Omodajaycoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral het deel bovengronds maakt de buurtbewoners ongerust. Vooral voor hun gezondheid. Bevoegd minister Joop Broen stelt wel gerust.
4: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren, dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
3: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en er lopen ook nog andere procedures tegen het Ventilus-project. Maar die houden de start van de werken dus niet tegen. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3400, of 15% minder dan in 2024, vooral in Brussel. Komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na een slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst grijs met soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk droger en zonniger. En we halen maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja,
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Q. Foute Radio.
18: Proud to be Foute.
17: Q Music. Everybody.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht
3: je
1: eigenlijk.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hassen avocado's voor 3 euro.
6: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
8: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
7: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
14: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
15: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: elektrisch.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Acteur Matthias Schoenaerts is in Beringen in Limburg voor de politierechten verschenen, omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren rondreed met zijn motorfiets zonder rijbewijs. Schoenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging in beroep. Schoenaerts was zelf aanwezig op de zitting, maar wou niet met de pers praten. Hij hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. Eind volgende maand verwachten we de beslissing. Ons land stuurde nog nooit zoveel criminelen zonder verblijfsvergunning terug naar hun land van herkomst. Dit jaar waren het er al ruim 1200. Dat blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie en Aline van Bossuyt in de Standaard. Het gaat om mensen die hun straf hier volledig of bijna volledig uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko en Albanië. En in het westen van Australië is een surfer van 56 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een haai. Volgens een lokale krant is zijn toestand ernstig, maar stabiel. Het is nog niet duidelijk om welk soort haai het daar ging. De autoriteiten roepen zwemmers en surfers wel op om extra voorzichtig te zijn. Australië kampt wel vaker met aanvallen door haaien, zo'n 20 per jaar. En dit jaar vielen er daarbij al 4 doden. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op en komt de zon er wat door, bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.

0: heerlijke sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
3: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo-koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
10: Q Music.
11: Let's go to the

0: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
1: Wauw!
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
2: Wauw!
0: Van Vibra.
4: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud.

0: Foute Radio. Q Music.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
0: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goeiemiddag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden.

0: acteur Matthias Schoenaerts, omdat hij meerdere keren betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en weigerde om een adem- en speekseltest af te leggen. Er worden ook een rijverbod van 20 maanden en minstens bijna 14.000 euro boete gevorderd. Schoenaerts moest vanmorgen voor de politierechter in Beringen in Limburg komen, omdat hij in beroep ging na een eerdere veroordeling. Schoenaerts is 48 en zegt dat zijn gedrag ongepast was. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Lien Meurissen.
1: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solle gekocht hebt bijvoorbeeld.
0: De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie en op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld. Volgens Iran op vraag van Saoedi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. En Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt daardoor van de 34ste naar de 27ste plaats. Sisu Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Serviër Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er meteen uit in New York in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Ze is nu 19e van de wereld. Hanna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu 84ste. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen. Later klaart het geleidelijk wat op bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig, zo'n 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en later ook regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog 19 graden.

0: is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Q Foute Radio.
12: Q Music is proud.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
2: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
14: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
13: Je familiefoto's?
14: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
13: De buren?
15: Zeg, is dat een hert?
16: Nee, dat is een everzwijn.
13: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
17: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Imoscoopman!
20: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
21: Chipolatas, klinkt goed hè.
20: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
22: Een kraan die lekt.
23: Een tegel met een barst.
22: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
23: Het is tijd voor iets nieuws.
22: Comfort.

0: wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you.
1: Humo!
2: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
1: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
1: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
1: Humo! It's a Sunweb
3: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV. Steve Dulster.
11: Het fietsgebruik is helaas toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones en de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
10: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Jordien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
12: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solle gekocht hebt bijvoorbeeld.
10: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in. Meer dan 200 mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Servier Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Sisu Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. Dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten?
2: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën kerngarantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Q-Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In Zuijenkerke in West-Vlaanderen wordt actie gevoerd tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de straling hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
3: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zijn. Het Westplan zit nog bij Raad van State, de boven verhuizingen zijn nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
2: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Het gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. En we doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, andere overwegen het. Het zijn vooral de grotere winkels die profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag dan weer net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond wel meer wolken en regen. En we halen rond 26 graden.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Are you ready?
12: Dit is
13: Q Foute Radio.
12: Q
13: Music.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De mistje datjes van Connections.
2: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
3: Ah, miljard gemist.
2: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja.
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. It's a
8: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Q Foute Radio.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Goedemiddag. In Zuijekerk in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
1: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zijn. Het Westplan zit nog bij Raad van State, de bouwverhuizingen zijn nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
0: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïnse trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en ze Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaya Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan.
6: Ibiza. Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow!
9: En er strekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
12: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, nee. 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10 om te zien live.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
12: Wow.
11: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
12: wow.
11: Van Vibra.
13: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
15: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig waar we heel snel bij.

kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig. Later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.

0: deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
1: Een kraan die lekt.
2: Een tegel met een barst.
1: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd voor iets nieuws.

0: champagne. Happy bathroom to you.
1: Humo!
2: Humo!
0: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
1: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
0: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
1: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
0: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
7: Q Music.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
8: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Q Foute Radio. Q Music. Proud to be Foute.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.

0: is hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
1: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
0: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: Proud to be fout.

0: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wow!
3: Van Vibra.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Recupel.
9: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
4: Wow.
3: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
13: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
15: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
14: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar.

0: energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kerk natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
1: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Zeg maar
2: kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Q Foute Radio. Q Music is proud.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel.
6: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
9: Q Foute Radio.

0: Ja.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
7: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wet er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
6: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
8: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
6: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In de Oostzee bij Polen heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockbandje Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Waar kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
9: Humo!
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: Go! Q Foute Radio. Q Music.
15: Shiny

0: Superplusdeals van Delhaize.
1: Gaan we
0: promo koken?
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We gooien dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In Middelkerk aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken. Dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Proud to be found. Dit is Q Fout Radio.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervelde van de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We worden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler. Maxima rond 19 graden.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Aniek de Ridder.
2: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KM-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
1: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: Goedenavond. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
1: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet. Elkaarstrend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
0: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zet een grote zoekactie op. En op het EK Volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: middernacht.
1: Goedenacht. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

Radio.